Kirauni Ormoran, kijana mwepesi. En Kirauni Ormoran, kijana mwepesi.